0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

blows, ripples,

AC blows, nipples froze. Are you cold?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau, dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitte zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krok gemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistoolcadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: y'all crazy, you know?
1: Hey, this is Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: baby.
1: And that's a wrap.
0: Yeah, that's a wrap.
1: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 10 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Galaxy Radio.

0: Culliver.
1: Liz Quillery.
0: Baby King.
2: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
3: We bouwen langzaam op richting het weekend. We gaan er vast een beetje voorbereiden met jou samen. Vandaag, Wes, op Galaxy Radio van 10 tot 12 uur help ik jou je werkdag door. Zometeen, Noah No komt eraan. Wakka na Fate hier bij Galaxy Radio.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
3: En zometeen nog, Freda komt eraan. Yeah, yeah.

0: Wakka hoorde je No One Know. Ik ben niet heilig, ben een lastpak, wat ook de naam is van zijn documentaire. Wat gaat over zijn leven, zijn privéleven, maar ook discussies, ruzies die hij heeft met coaches en clubleiding. Zijn transfer naar PSV en hoe hij omgaat met kritiek en succes. No One Know is eerlijk en direct en ook soms provocerend en emotioneel. Hij botst vaak met trainers en andere clubleiding en media dus. En daarom lastpak. Nou goed, zometeen nog Zaza. Vrienden.
1: We are Galaxy Radio.
2: I do it for the streets.
3: That's right.
1: Where all the biggest stars come to play.

De zomerhit van afgelopen jaar hoorde je Zaza hier bij Galaxy Radio. Frenna dus. En dit jaar moet er dus weer een zomerhit bekend worden gemaakt. Die is nog niet bekend. Er is wel een strijd gaande tussen een aantal nummers. En daar zit Frenna ook tussen. Je hoort zometeen hoe dat zit en wat misschien de zomerhit gaat worden van dit jaar. Je hoort het zo. Boeien!

Don Julio Daddy hoorde je bij Galaxy Radio. Hoorde dus Leeuw Kleine en John de Vrezer. En de vraag is, gaat dat dit jaar misschien de zomerhit worden? Nou, deze niet, maar er staan wel een aantal andere tracks in de lijst die met elkaar de strijd aangaan voor wat dit jaar de zomerhit moet worden. En die strijd gaat tussen de Nederlandse urban en pop scene, een aantal internationale kanshebbers en de Nederlandse volkshits scene. En een van de artiesten uit de urban en pop scene is dus een artiest die ook vorig jaar een grote zomerhit had. Eigenlijk de grootste zomerhit van dat jaar dus. Namelijk, die je eerder hoorde, Zaza Frenna dus. En ook dit jaar staat hij met twee nummers in de lijst. Zo hebben we Starlife en hebben we Populair, die populair genoeg is om een zomerhit te worden samen met Idalia en Ronnie Flex. Ze gaan de strijd aan met bijvoorbeeld die nieuwe van Shakira en Burna Boy. En die met Cheerio van Justin de Wild uit de Nederlandse volkshit zien. De vraag is, wat gaat dit jaar de zomerhit worden?

0: En ik denk dat wij allemaal juichen voor Frenna. Nou goed, daar gaan we dus vanuit dat dit jaar de zomerhit Starlife of populair wordt. Het zou mooi zijn. Over zomertracks gesproken, zometeen gaan we een track draaien uit 2003, wat ook in dat jaar een zomerhit was. Je hoort zometeen welke. Na Kanye West met zijn nieuwe album Travis Scott samen. Father ga je horen hier bij Galaxy Radio. En zometeen jouw favoriete working track.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. What do

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames, onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Tyler Tolliver.
1: It's Coyle Ray.
0: Baby King.
2: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
3: Donderdag 9 juli nog steeds. Hartje zomer. Het is 11 uur geweest. We bouwen richting het weekend. En zometeen gaan we een hele hoop tracks draaien die jou voorbereiden voor het warme weekend dus. En straks jouw favoriete working track. Stuur hem door naar Galaxy Radio. Eerst nog Chris Brown, Obvious, naar Ghana.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
3: En zometeen Kehlani en Usher, Shooter Never, ga je horen.

obvious hoorde je Chris Brown. En wat ook obvious is, is dat wij altijd rond dit tijdstip op zoek zijn naar jouw favoriete working track. Let me see you. What's the one track that gets you through your work day? Michelle stuurde hem door, die zei, mogen we een track draaien die lang geleden is, maar die wel eigenlijk even relevant blijft en eigenlijk even lekker. Uit 2003, wat lang geleden is, dus 23 jaar geleden. We gaan hem zo meteen voor je draaien, Michelle. Jij stuurde hem door via 085-029-4x2 voor jouw favoriete working track op jouw werkdag. Ben je vandaag op kantoor, ben je buiten, ben je onderweg, het maakt niet uit. We gaan zo meteen dus voor jou, Michelle, jouw track draaien. Die jij wil horen. Je gaat hem horen. Outkast, Roses. Whether you're chilling by the water or cruising through the city. Hot like Africa. Keep it locked to Galaxy.

0: Tani Asher hoorde je Shootin' Heaven. Wat een heerlijke track is dat. Daarvoor die je dus Roses ingestuurd door Michelle voor haar favoriete working track. Zometeen Tupac in de throwbacks na Tuesday hier bij Galaxy Radio samen met Drake.
1: Got the club going up.

0: Ik heb een track klaarstaan die niet op de radio mag. Maar ik ga hem toch draaien zometeen en je hoort straks welke dat is. Ik hou het nog een klein beetje spannend. Hij is gewoon niet geschikt voor de radio. Maar goed, je hoort het zometeen dus. We gaan straks nog in die throwbacks naar Breathe ga je zometeen horen. En ik heb nog Frenna klaarstaan in de lijst. Girls Wanna Have Fun. Maar dat past zometeen. Eerst nog een track die je niet mag horen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
1: The biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
4: Set it off. Set it off. We about to take flight.
5: We about to take flight.
3: All day and all night. Every day.
6: What's up, it's your man Chris Brown.
7: It's Kehlani.
8: It's the biggest boss, Rick Ross.
9: My name is Glorilla.
10: We gon' drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
11: Hey, yo. Yo, everybody.
12: Come on. To more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
13: I'm here.
14: Yes, sir.
12: This is Galaxy Radio.
1: Summer is all about making memories.
3: And every great memory deserves a great soundtrack.
1: We are Galaxy Radio.
15: Yo, listen up.
3: Galaxy Radio.
15: They call me Drizzy Drake. All right. Turn it up too hard, so the radio.
3: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come.

Even hoorde je bij Galaxy Radio. Nou, blijf ademen, want het wordt weer heel warm dit weekend. En daarvoor hoorde je dus Too Hard for the Radio. Een track die niet op de radio mag. Maar ik draaide hem toch. Drake hoorde je bij Galaxy Radio. Zometeen, Frenna, Girls Wanna Have Fun. Na Sheep.

Girls Wanna Have Fun hoor je bij Galaxy Radio. Ja, we bouwen hem richting jouw lunchpauze door en richting het weekend ook dus. Alvast ter voorbereiding van je weekend gaat zometeen Sydney Gregor jouw lunchpauze platen aan elkaar draaien. En wordt heel leuk, kan ik jou vast vertellen. Hey, ik ben er morgen weer. Tot morgen van 10 tot 12 uur, iedere werkdag. Best op Galaxy Radio. We are.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De MVM meldt dat er afgelopen kwartaal een recordaantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé, maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door een matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: These are the bangers on Galaxy.
3: Better give me respect, give me respect.
4: Yeah. I'm in my go, yeah, you go, girl.
5: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
2: Here comes the man who Flava in your
1: ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
3: Booms, you know what I'm saying?
4: Bring the real
3: hip-hop
4: back.
5: Bring the hip-hop back.
0: And back.
6: With more bangers on Galaxy Radio.
5: We rep the culture.
0: And back.
7: Oh, this is bad.
8: Bring it back.
9: In the mix. In the mix.
0: Listen. Back to the Galaxy Lunch Break Mix. With DJ Sydney Gregor.

0: music, so what you major?
1: She say she wants somebody that...
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: Ik heb weer heerlijke tracks voor je klaar liggen hier bij Galaxy. Speciaal voor jou. Ik heb er gewoon zin in. Soms zie ik bepaalde liedjes en dan denk ik, oeh, ja man. Oh, die ken ik ook nog. Of oh, oeh. En natuurlijk heb ik ook soms tracks die ik niet ken, maar waarvan ik wel denk, ja, I like that. En dat is zo lekker van Galaxy. We hebben het bekende, we hebben het onbekende, wat uiteindelijk wel bekend wordt. Gewoon voor een ieder hebben we wat, toch? Dus blijf gewoon luisteren. Tyler Push the Star, die hoor je zo meteen. Christina Aguilera, Dirty. Ik kan die clip kan ik me nog herinneren, man. Had ze zo'n soort heel mini rokje aan, hoge laarzen. Ja man, Christina was working it. En ze heeft echt zo'n rare periode gehad, dat ze ja, zeg maar heel groot was. Ze was wat aangekomen, nu is ze weer heel skinny. But the voice never left. Ja man, dus dat is Christina Aguilera uit 2002. Dirty. We beginnen met Moily. Shake it to the max.
1: We are.
2: This right here is
1: your station for hip-hop, afro and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.
3: Is there?

0: geef het altijd aan. Festivalperiode is begonnen. Dus dat wil zeggen dat we onze Nederlandse helden, talenten veel gaan zien. De reden waarom ik het ook aangeef, kijk, Jonah Fraser hoor je zo meteen. Ik heb Jonah Fraser 1 keer live gezien. Weet je wat ik zo mooi vind van Jonah? Zijn stem en zijn uiterlijk passen niet bij elkaar. En ik bedoel dat niet negatief. Ik bedoel, het is a pretty boy om te zien. Maar als je Jonah ziet, zou je misschien een iets zwaardere stem verwachten. Maar deze man, zijn stem is zo clean, zo zuiver. En ik moet ook zeggen, toen ik hem zag, was ik een beetje geschrokken, want hij is zo lang. Dat had ik niet verwacht. Jonah Fraser is lang van stuk, mensen. But hoe dan ook, I love him. I love him. Hij doet zijn ding. En ook hier bij Galaxy zijn we natuurlijk dol op hem. Dus zometeen hoor je Jonah Fraser. Tupac uit 1996. Komt ook een track voorbij. Ik laat je verrassen. Ik ga nog niet zeggen welke track. Want met Tupac, you can never go wrong. We beginnen met Drake, Search and Rescue.
1: All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up, this is Sexy Red.
3: What up, it's an Ellie Chopper.
4: Hey, what's up, it's the Witty.
1: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio. Galaxy Radio.
6: Hey. Yeah.
7: Penny X.

0: Ik kan natuurlijk nog meer lekkere tracks gooien. Voornamelijk Trobi Hoog. Die staat voor je klaar. Skip Marley, Make Me Feel. En Kelani Fold It. Kelani komt op 6 december naar de Ziggo Dome. Ik heb haar de eerste keer gemist, want volgens mij was ze al eerder dit jaar gekomen of vorig jaar. Dat weet ik even niet, maar ik weet wel dat ik haar gemist heb. En ik weet dat het best wel een goed concert was. Dus ik ga haar niet missen. Stel dat jij haar ook gemist hebt en denkt, oh, dat wist ik niet. Jazeker. 6 december, Kelani in de Ziggo Dome. En ja, voel dit. Wat kan ik zeggen? I love it.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my all day.
3: Pound, pound, just let pound, pound. Let my hit this pussy down.

Ik moet helaas gedag zeggen, maar niet getreurd. Ik ben er gewoon morgen weer. Van 1 tot 2 hier bij Galaxy speciaal voor jou. Blijf gewoon lekker luisteren en ik spreek je morgen. Mijn naam is Lucinda Sedok. Talk to you tomorrow. Doei doei.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: These are the bangers on Galaxy.

0: free radio app. Download it now.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
0: Galaxy Radio.

0: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
1: Here comes the man who Flava in your
0: ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
3: We are Galaxy Radio,
4: where the biggest stars come to play.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste twee jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement, 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Jij werkt op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer.
2: Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt toch lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: These are the bangers

Dreamgirl van Earsays. Hoe ziet jouw Dreamgirl eruit? Je voorkeuren? Of maakt het je niet zo heel veel uit als ze maar aardig is? En als je het er maar mee uit kan houden, dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Hè? Je hoort de Earsays, daarvoor Kendrick Lamar met TV Off. En Kanye samen met Travis Scott en Father uit de Airplay Top 20. Het is alweer 4 uur geweest en dat betekent de laatste uurtjes van je vierde werkdag van deze week. Op weg naar het weekend en natuurlijk naar je vrije donderdagavond. We gaan de lijnen weer opengooien op 085-029-4x2. Alles wat je kwijt wil is welkom als je een plaatje wil aanvragen. Als je iets wil toevoegen in onze playlist, wil eventjes ergens je gal overspuwen. Of gewoon zeggen dat je ontzettend loopt te genieten van het lekkere weer. Laat het weten. Hey, oh, hip-hop, I hope you know my song. Hallo, we are Galaxy.

0: Galaxy met Chris Brown en Aiken en Came to Do. En daarvoor zat Idalie met Ronnie Flex en Populair uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag gooi je daar weer een nieuwe aflevering van de 20 meest gedraaide platen. Zetten wij weer op een rijtje voor je. Hey, de lekkerste bangers die hoor je de hele dag hier op Galaxy. Niet alleen een nieuw werk, maar ook oude bangers natuurlijk. Zometeen de French Montana en Moses. En niets uit de Airplay Top 20. Het is de nieuwe single van Kalani samen met Usher. Ja, die Usher die is een tijdje stil geweest. En in één keer ging hij weer toeren. En ja, waarschijnlijk heeft hij zijn boekje opengegooid. Om te kijken met wie hij een collab zou kunnen doen. Kalani die stond bovenaan in het lijstje. Daar kwam een plaat uit. Dat heet Should It Ever. Je hoort hem zometeen.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown. It's Usher.
2: Scoochie!
3: This is where the legends meet the new class.
4: It's Ace Spice.
5: It's Lotto.
6: This is a
7: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.

0: Asher en Kalani, Sooner Than Ever. En daarvoor French Montana met Moses. Het is donderdag vandaag. En donderdag betekent altijd dat we weer aandacht gaan besteden aan Acts on the Beach. Vanavond om 7 uur, Daniel Nussbaum op de radio. Hij nodigt iedere dinsdag en donderdag iemand uit van Acts on the Beach. Volg je het een beetje? Ben je hooked? Hè? Ik niet helemaal, want ik volgde het eerst niet. Maar sinds Daniel dus mensen aan het uitnodigen is, ga ik het toch een beetje proberen te volgen. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet die verhaallijntjes nog wel even doorkrijgen. Maar ik neem aan, als je echt Ex on the Beach fan bent, dat het voor jou allemaal gesneden koek is. Wil je dus alle sleaze horen die vooral niet op televisie is geweest. Luister dus vanavond vanaf 7 uur naar Nieuws Radio met Daniel Nussbaum.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers.

0: Party and War. Ooit zong Edwin Starr volgens mij in de jaren 60 War, Where Is It Good For? Dat is heel lang geleden, maar uiteindelijk is er aan het onderwerp niet zo heel veel veranderd natuurlijk. Want ja, waar is oorlog voeren goed voor? Ik bedoel, het is vaak een ego-dingetje van een paar oude, seniele mannen. Denk aan Donald Trump, denk aan Poetin bijvoorbeeld, maar ook denk aan die Ayatollahs daar in Iran. Die proberen een wedstrijdje ver te pissen en dan kijken wie het verste kan pissen natuurlijk, hè. En uiteindelijk lukt het niemand om over het streepje heen te pissen. En blijven we maar zitten in een situatie in de wereld waar alles duurder wordt en dat er maar oorlog gevoerd wordt. Vanmiddag stond ik aan de pomp. Stond ik mijn busje weer vol te tanken met de diesel. Dat was eventjes onder de 2 euro. Maar dat is niet meer. Dus ja, war, where is it good for? Absolutely nothing. En daarvoor Bruno Mars met I Just Might hier op Galaxy. Het is tijd voor nieuwe muziek. Het is een klein beetje passé, want ja, oranje ligt eruit. De veldspelers cijfer van Geeks hoor je zo meteen.
1: This is Galaxy. Sun sound brand new right here. And it's the number one song on your playlist. Galaxy feature music.

0: Die Trying hier op Galaxy van Party Next Door. En daarvoor Geeks met de nieuwe single die heet Veldspelers Cijfer. En ik zei ja, oranje ligt eruit, dus het is een beetje passé. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè?
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Want ja, je kan natuurlijk nog steeds gewoon keihard supporteren voor onder andere de Rode Duivels. België, die nog steeds in de wedstrijd zit. Maar natuurlijk ook Marokko. Vanavond worden de degens gekruist tegen de Franse spelers. Het gaat een heftige wedstrijd worden. De aftrappen is om 10:00 vanavond Nederlandse tijd in Foxborough. Dat is in de staat Massachusetts in de Verenigde Staten. En ik kijk dan even persoonlijk. Hè. Ik bedoel, dan ben ik toch voor Marokko. Hoe dan ook, weet je. Niet voor Frankrijk. Dus ik gun ze alle succes. Het zal een zware kluif worden, denk ik. Ik bedoel, onderschat Frankrijk niet. Maar onderschat Marokko zeker ook niet. Durf jij je al aan een voorspelling te wagen? Laat het dan weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Zal ik mezelf ook even aan een voorspelling wagen? Ik denk dat het een 2-1 wordt in de verlenging. Of misschien 2-1 met strafschoppen. En dan is die 2-1 toch wel voor Marokko.
1: The biggest star.
2: Hi guys, I'm Tims.
3: Hey, what's up? It's Quilla Ray.
4: What's going on? This is Drake.
1: Every day on Galaxy Radio.
5: I wanna hear all that, I wanna hear none of that. Talking to myself, what you need, all this shit. Fuck that shit. Man, I don't remember none of that.

0: Je hoorde KM en Idali, Bad Over. En daarvoor Future en Drake met Where You At. Zometeen na 5 meer bangers. Ik ga je zometeen vertellen welke bangers je allemaal mag verwachten na 5 uur. En tot die tijd onder andere Frank Ocean en Kanye. Als het nog een beetje mee zit, gotta have it.
1: What the summer means to you.
2: Summertime means we just go cruising looking for the females.
3: What's up, baby?
4: Your summer.
3: Oh, okay, you don't do me like that.
4: Is with Galaxy Radio. Yeah.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: Loaf en Big John, je hoort de backup. En daarvoor Jonne Frezen met I Need Your Love. En Fight met Cello. Goedemorgen op Galaxy. En die laatste die kwam uit de Airplay Top 20. Daar hoor je aan de zaterdag weer een nieuwe aflevering van. Blijf het gewoon promoten hoor. Even de avond die kraken. Marokko tegen Frankrijk. Vanaf 10 uur Nederlandse tijd kun je het volgen. Ik heb in het vorige uur al een voorspelling gedaan. Ik zeg 2-1 voor Marokko. Het wordt wel een pittige wedstrijd. Waarschijnlijk in de verlenging of misschien wel tijdens de penalty-reeks. Maar ik ga ervoor dat Marokko gaat winnen. Ik vroeg je om een voorspelling te doen. Of 085-029-4-2. En dit zijn de eerste voorspellingen die zijn binnengekomen.
1: Ik zeg 2-1 voor Marokko. Frankrijk is natuurlijk sterk. Maar Marokko speelt met zoveel geloof en energie. Als ze de eerste goal maken, gaat het stadion ontploffen.
2: Ja, Anton hier. Ik denk dat Frankrijk net dezelfde kwaliteit heeft. Marokko gaat het zo moeilijk maken, maar uiteindelijk wint Frankrijk met 1-0. Zo'n typische knock-out wedstrijd.
3: Kan die eens spreken, toch? Karim uit Utrecht. Mijn hart zegt Marokko. Mijn hoofd zegt verlenging. Ik denk 1-1 na 90 minuten. En dan pakt Marokko hem met penalties. Ze hebben al laten zien dat ze mentaal ijzersterk zijn.
4: Met Jason uit Amsterdam. Frankrijk is voor mij favoriet. Ze hebben meer ervaring in dit soort wedstrijden. Ik verwacht 2-0 voor Frankrijk, maar als Marokko lang de nul houdt, kan alles gebeuren.
0: Ja, spannend dus. En ik denk dat ik met Karim meega. Ik denk dat het verlenging wordt en dan penalties. En dat Marokko net het winnende doelpunt maakt. Daar ga ik voor. Dat is mijn voorspelling. En vanavond om 10 uur, dan gaan we het weten. Wordt een spannende wedstrijd. Ik zit in ieder geval voor de tv. Dat je dat maar even weet.
5: The days are longer, the nights are hotter.
6: Cool, hot, cool down.
5: And the music is louder on Galaxy Radio.
7: Good friends, good food, good weather.
8: Summertime, summertime.
5: And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.

0: Russian, Ro Alejandro. Je hoorde Pongo hier op Galaxy. 085-029-4x2. Lijnen staan wagenwijd open. Zometeen Gucci Mane. Ik heb Brent Faiyaz voor je klaar liggen. En ook Don Tulliver met Second Hand. Zometeen hier op Galaxy.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest bang.

0: supposed to let you go?
1: And the second hand.
0: How am I supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? You're all I ever wanted in my...
1: Het is toch een vakantie, of niet? Ik reed vanmiddag richting de studio en ik moet eerlijk zeggen, het was vandaag druk op de Nederlandse wegen. Hebben dan niet al die mensen vakantie? Of brengen een groot gedeelte van de vakantiegangers vakantie in eigen land door, omdat ja, de prijzen tegenwoordig onbetaalbaar zijn. En je wil ook niet naar het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld afzakken met de kans dat je caravan in de hens gaat of zo. Of heeft gewoon iedereen later vakantie? Dat kan natuurlijk ook. Het was echt wel druk. En dan mocht je vandaag ergens in de file staan, straks rond een uur of 6:50, 7:15, dan hebben we natuurlijk weer de dagelijkse. We slepen je door de file heen, een mini-mix. En ook vandaag zal het er zijn. Dus als je straks op weg naar huis gaat en je staat ergens vast, zorg in ieder geval dat die radio op standje 10 staat en laat iedereen weten dat je luistert naar Galaxy.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Manish on the beach, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
4: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
5: Here comes the brand new flavor in here.
4: Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Sarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
6: Boogs, you know what I'm saying?
2: This is what your favorite station sounds like.
7: We are Galaxy Radio.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars.

0: bitch. Bitch.
1: Ja, niet klagen natuurlijk. Hè. Je wil een bitch, dan krijg je ook een bitch. En niet zeggen dat het dan een bad bitch is, want een bitch is een bitch natuurlijk. Rob49 hier op Galaxy en daarvoor Drake met Shebang. Wel leuk al die reacties die binnenkomen op de vraag... wat is je voorspelling voor de wedstrijd Marokko-Frankrijk van vanavond? Ik moet eerlijk zeggen dat iedereen die van Marokkaanse afkomst is... natuurlijk voor Marokko is. Maar iedereen die niet van Marokkaanse afkomst is... en die dus op dit moment onze voice-memo aan het inspreken is... die zit een beetje in een tweedeling. De ene zegt Marokko, hakken over de sloot. De andere zegt, nee hoor, appeltje eitje voor Frankrijk. Nou, wil je ook een voorspelling doen? We gaan straks nog wat reacties laten horen. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Zometeen Trobi en K.A. Maar eerst Sadie Will.
2: Okay. She was chilling with her friends, then she trying to leave with me. I'm like,

Maxi.

is een winkelwagen. Zij krijgt alles van me, zij hoeft niks te vragen. Zij is fully Dior, loopt met Trina naast haar. Vergis je niet hoor, op die Trina staat er. Nu ben ik multi, ik weet dit verbaas je. Deel de pakjes uit, maar was geen Sinterklaasje. Achtervolging, dan sprong ik in water. Ik heb winst te maken, verder niks te maken. Zwart geld, maar ik was het wel. Weinig

0: Kulas en Latest. En daarvoor Teddy Swims, Are You Even Real? Trobi en K.A. met Hoog en Zeddy Will met Uh-oh hier op Galaxy. Zeg maar eens dat wij niet heel veel muziek draaien zo tijdens je avonduren. Je laatste uren van je werkdag. Hey, we gaan richting 6 uur zometeen het laatste gedeelte met erin natuurlijk de sleep hier door de file heen. Een minimix, nog wat reacties op de vraag wie gaat er winnen vanavond, Frankrijk of Marokko. En natuurlijk veel bangers, alle redenen om te blijven luisteren.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're the number one for hip-hop.
2: You know what it is, shout it. Maybe it's the money, baby, maybe not. Maybe I fell in love.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt toch lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: These are the bangers on Galaxy.
3: Better give me respect, give me respect.
4: Yeah, I'm in my go, yeah, you go, girl.
5: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: van Rihanna. Je hoort de Panda Replay. Daarvoor Noah O&M's met Waka. En Arastar mocht aftrappen dit uur met Where Do We Go. Tot 7 uur Boss B hier op Galaxy. Met straks natuurlijk de We Sleep Je Door de File Heen minimix. En de uitzending staat vandaag een klein beetje in teken van de wedstrijd die vanavond op 10 uur wordt gespeeld. Frankrijk tegen Marokko. In totaal hebben de twee landen 6 keer tegen elkaar gespeeld. Waarvan 1 keer op een WK-kampioenschap. Dat was 4 jaar geleden in Qatar tijdens het WK. En daar won Frankrijk met 2-0 van Marokko. Als ik nu even de voorspellingen zie die binnen zijn gekomen via 085-029-4x2. Dan gaat het best goed in de voorspellingen richting Marokko. Hoewel ik eerlijk moet bekennen dat Frankrijk ook langzaam maar zeker aan het inlopen is. Mensen die daarvan vinden dat Frankrijk de winst gaat pakken. Dus zullen wij nog een rondje met reacties doen? Die zijn binnengekomen. Komen ze aan.
1: Ik hoop echt op een stunt. Marokko heeft Canada met 3-0 verslagen en Nederland uitgeschakeld. Dus waarom Frankrijk niet? Ik ga voor 1-0 Marokko. Laat in de tweede helft.
2: Amsterdam West meldt zich. Ik denk dat het weer zo'n zenuwenwedstrijd wordt. Frankrijk heet de namen, maar Marokko heeft het momentum. Mijn voorspelling, 1-1. En Marokko wint na verlenging.
3: Frankrijk is gewoon heel efficiënt. Die hebben aan 1 kans genoeg. Ik gun Marokko een stunt, maar ik denk 2-1 voor Frankrijk.
4: Marokko moet niet bang zijn. Combat te staan, sneller uit en wachten op dat ene moment.
0: Leuk dat er ook reacties uit België komen natuurlijk. Want daar is de Marokkaanse gemeenschap ook goed vertegenwoordigd. Dus het is een beetje 50-50, hè? Het is, je weet het niet. Het is niet een beetje gedoodverfd. Eén winnaar of de andere. Dus het is vanavond vooral kijken om 10 uur naar deze spannende wedstrijd. Hey, zometeen DJ Khaled met Body Emotion. Maar eerst Russian en Ro Alejandro. Hier is Pango.
5: Yeah, this is Galaxy. Bang, bang, bang, and hip hop.
6: This is where the biggest stars come to play.

0: You're beautiful. You're phenomenal. You're amazing. Most importantly, you're a queen.
1: DJ Khaled samen met Bryson Tiller en Lil Baby hier op Galaxy met Body Emotion. En daarvoor Ro Alejandro en Russian en Pongo uit de Airplay Top 20. Sta je op het punt om Nederland te verlaten omdat je vakantie gaat houden. Je richting het zuiden gaat. Dat je de komende twee weken met je ballen in de zon gaat zitten of met je poot in het water. Zorg dan dat je Galaxy niet mist. Je kan ons natuurlijk gewoon meenemen via de gratis downloaden app die op je telefoon of je tablet staat. En als je toevallig naar Ibiza gaat, neem dan een DAB-radio mee. Want dan kun je ons ook gewoon op de radio ontvangen in je hotelkamer of natuurlijk aan het strand. Alle redenen gewoon om Galaxy aan te laten staan natuurlijk en niks van onze programma's te missen. Dus ik zeg het nogmaals, DAB op Ibiza. En in de rest van Europa via de gratis te downloaden app in de App Store en de Google Play Store ga je die vinden. En dan moet je gewoon even zoeken op Galaxy. Dat is GLXY. Dus GLXY. Kendrick Lamar, zometeen Peekaboo, maar eerst OCS. Hier is Coupé.
2: Galaxy, the city's summer station.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny, DTMF. En daarvoor een oudje van de Far Side, Passing Me By. Dior was er met Go Mama. Onderweg naar huis. Waarschijnlijk heb je al afscheid genomen van de baas. Je zin in je vrije donderdagavond. Maar sta je nog ergens in de file? Niet getreurd, we gaan je er doorheen slepen. Elke middag hoor je namelijk de We Sleep Je Door De File Heen Minimix. En ook vandaag dus radio hard, ramen open en meegenieten.

0: En dat was hem dan. De Galaxy, we sleep je door de file heen. Minimix. Elke middag rond dit tijdstip voor je. Dus de Minimix speciaal voor iedereen die in de file staat. En die kans is vrij groot, want ja, in de zomermaanden wordt natuurlijk hard aan de weg gewerkt. Het moet een keer gebeuren. Dus voor al die mensen die op dit moment in de snoeihete brandende zon aan de weg aan het werken zijn. Ik zeg even alle flowers die kant op. Een big shout-out naar jullie. En sta je ergens in de file vast? Ja, het is even balen natuurlijk als je over die A27 moet. Want die is tot eind augustus afgesloten. Je moet bijna een uur omrijden. Dat wil je gewoon niet als je dan dagelijks van je werk richting huis moet. Maar ja, zo zei het. Er moet een keer aan de weg gewerkt worden. Dus bij deze shout-out naar alle wegwerkers. En dit was hem dan, de we sleep je door de file heen. Minimix om het leed toch een klein beetje te verzachten. Hey, zometeen na 7 uur Daniel Noesbouw met Noes Radio. Met daarin natuurlijk weer veel X on the beach. En eigenlijk ook sex on the beach. Alle sleaze, roddels en achterklappen wat je niet op televisie ziet, hoor je bij Daniel Noesbouw en Noes Radio vanavond vanaf 7 uur tot 9. Om 9 uur schakelen we over richting het Hoge Noorden. In Groningen zit DJ Low Pro voor Break North. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G je mee de nacht in naar de Graveyard Shift. Ik zeg een leuke donderdag. Ik spreek je aanstaande maandag weer, want morgen zit hier Samora en Ens. Of zit ik hier morgen? Nou weet ik het niet meer zeker. Oh, ik zit hier morgen. Oh, dat is leuk omdat ik dat weet. Nou goed, en dan tot morgen. En maak er een leuke avond van. Hoi!
1: Hi.
2: It's the summer
3: hip-hop.
4: Going to the beach, looking at the girls.
1: My summer hip-hop station.
5: It's my summer station.
6: Summer on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen, dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Wij zijn Galaxy en dit is Daniel Nussbaum. Nieuwsradio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum. Het is 7:03. Je luistert naar Nieuwsradio. Ja hoor, tot en met 9:00 ben ik bij. En verzorg de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en we gaan het over de WK hebben. Vanavond een belangrijke wedstrijd en zelfs een live gast.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.
3: Yo, listen up.
0: Galaxy Radio.
3: They call me Drizzy Drake. All right. Turn it up too hard. Turn it up. Radio.
0: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
3: Listen up. It's about to be smoke. Ain't nothing but some shit I wrote about a rich ass nigga that's deep in the game. They call me Drizzy Drake, and

0: too hard for the fucking radio. Or do you hear about Galaxy?
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Noose Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
0: Ja hoor, Galaxy, een hele goede avond. Krijg wel leuke appjes binnen via de app van Galaxy 085-029-402. En de vaste luisteraars die bellen al van zin of die app al van zin. Zo waaronder Noah die zegt... Yo Daniel, eindelijk is het weer donderdag. Werk zit erop, schoenen uit en Galaxy staat weer aan. Ik zit op de bank, zin in de show. En Soraya die zegt... Daniel, ik ben er thuis. Ik heb meteen de radio aangezet. Want ik weet dat je het over X on the Beach weer gaat hebben vandaag. Ah, dat klopt Soraya. En Milan die zegt... Daniel, ik heb vandaag echt de langste werkdag ooit gehad. Ja, ik wil toch even een plaatje horen. Jay. Nou, weet je, Milan? Weet je, ik ben ook al goed gezind vandaag. Ik vind het wel lekker. Kom
2: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: Marokko vanavond tegen Frankrijk. En dat zelfs al op de persconferentie. Terwijl daar gewoon Ibrahim, Brahim Diaz wat wil zeggen, wordt er al ruzie gemaakt. Moet je even horen. Het zijn gewoon twee journalisten die al onderling ruzie hebben, waarschijnlijk over de stand. Nou ja, goed, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over deze wedstrijd.
1: Galaxy Radio. Summer lives here. Summer lives here. Summer lives here. Summer lives here.

0: voor de Young Rome. Fuck that bitch. Hier op Galaxy.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, vanavond staat er dan toch best wel een spannende wedstrijd op de opstelling. Ja, ik vind het toch ook alweer dat ik denk, ja, ik weet niet wie er gaat winnen. Namelijk Marokko speelt tegen Frankrijk vanavond om 10 uur. Ja, en dit is natuurlijk gewoon wel vet, want het is gewoon een magische pot. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat de uitslag gaat worden. Ik durf er gewoon nog geen geld om op te zetten, moet ik zeggen. En nou heb ik wel iemand gevonden die voor Marokko is. Sammy, een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij gaat vanavond uiteraard voor Marokko juichen, denk je dan?
2: 100%. 100%.
0: Wat denk jij wat de stand gaat worden vanavond?
2: Ik denk dat Marokko heel snel de 1-0 gaat maken.
0: Maar jij bent er dus van overtuigd dat Marokko gaat winnen?
2: Ik durf niet 100% te zeggen dat ze gaan winnen, maar ik denk wel dat het een grote kans is.
0: Ja, want we weten natuurlijk allebei dat Saibari, de oude spits van PSV, helaas dus niet meedoet. Want ja, hij heeft gewoon nog een aardige klap gekregen van de vorige. Ze hopen natuurlijk wel dat hij voor de volgende wedstrijd er is. Denk je dat hij, als jullie er doorheen komen, dat hij er dan de volgende wedstrijd wel is?
2: Ik ben bang van niet.
0: Nee?
2: Ik denk niet. Nee, ik denk het niet. Want die is al snel vandaag dus.
0: Ja, hey, maar denk je dat je hem dan ook gaat missen vandaag tegen de ploeg als Frankrijk natuurlijk met een ster Mbappé natuurlijk?
2: Ja, 100%. Ik denk dat we even kunnen zien dat hij heel veel heeft gedaan voor het land. Dus ik denk dat we die wel gaan missen. Hey, maar we hebben genoeg andere spelers.
0: Ja, zoals? Wat vind je van de nieuwe spits die is opgesteld?
2: Rahimi volgens mij?
0: Ja.
2: Ja. Nou, daar ben ik niet zo heel veel fan van. Maar ja, we hebben Diaz, we hebben Hakimi. En Mazraoui werkt dit toernooi dus.
0: En maar laten we maar hopen dat er niet op penalties uitkomt. Want anders gaat Diaz misschien wel weer een paniekuitje gooien.
2: Nee. Laat hem maar niet nemen.
0: Nee, hij mag achteraan. Hij mag zelfs na de keeper pas. Hij mag na de keeper.
2: Ja, na de keeper. Doe dat maar.
0: Hey, luister, Sammy, wat denk je nou als Marokko gaat winnen? Wat denk je nou dat het gaat doen met de stad en met de mensen? Want vorige keer is het natuurlijk ook best wel uit de hand gelopen. Denk je dat het nog grotere chaos gaat worden? Of denk je eigenlijk van, joh, we gaan ons wel inhouden?
2: Nou, ik denk wel dat het een nog grotere chaos wordt. Ik hoop dat ze het gewoon even zouden een lekker feestje met z'n allen geven.
0: Ja.
2: Maar ik feest voor het ergste.
0: Ja, want jij bent zelf ook van Marokkaanse afkomst?
2: Ja.
0: Hey, maar heb je dan nog misschien een boodschap aan je medesupporters van jongens na de wedstrijd?
2: Laten we gewoon met z'n allen lekker bij elkaar komen en feestjes vieren en het daarbij houden.
0: Ja, maar je natuurlijk wel. Maar ik denk dat jij wel je verdriet gaat wegzuipen als je niet gaat winnen natuurlijk.
2: Dat denk ik ook. Ja.
0: Lekker.
2: Ik ga wel lekker binnen doen onder een doek.
0: Nee, dat snap ik. Dat begrijp ik. Nou, ik weet je, ik gun je het allerbeste. Dan nog een laatste vraag. Als jullie verliezen, denk je dan dat het aan de Argentijnse scheidsrechters gaat liggen?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat ze juist Frankrijk willen laten verliezen.
0: Oké, dus je denkt nog misschien nog wel dat ik jullie nog een voordeeltje kan geven ook nog?
2: Ja. Kijk, ja, 100%.
0: Daar gaan we voor. 10 uur gaat het beginnen. Ik ga echt strak die wedstrijd kijken. Sammy, ik wens jou en natuurlijk alle medesupporters voor Marokko. En of dat je voor Frankrijk bent. Weet je, ik geef jullie allemaal veel succes en sterkte. Wij liggen er helaas uit bij Nederland. Maar jullie team bestaat toch al de helft als jongens die uit Nederland of in Nederlands voetbal hebben gezeten. Weet je, een soort half Nederland moeten we dan ook maar winnen, toch?
2: Ja, precies.
0: Lekker. Sammy, veel plezier vanavond.
2: Top, dank je.
0: Lekker.
2: Ook.

0: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
1: Here comes the man who Flava in your
0: ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
2: Boops, you know what I'm saying?
3: Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station sounds like.

Nieuws Radio hier waar je naar luistert. En wat is het toch ontzettend warm buiten. En dat heb ik nog zeker meer gekregen eigenlijk. Want er is een deelneemster van X on the Beach bij mij in de studio. Ben je nou benieuwd wie dat is? Kijk dan alvast de beelden. Galaxy.radio. Daar kan je het allemaal checken. Kan je meekijken in de studio. Ik zal mijn haar een beetje doen. Maar daar gaan we zo meteen over hebben. Nu eerst Chris Brown en Liam Thomas vallen hier op Galaxy.

0: Nu komt mijn favoriete moment van de week. Namelijk, we gaan namelijk even bespreken over X on the Beach. Double Dutch. En mocht je niet weten wat X on the Beach is... ja, het is een fantastisch programma wat elke week wordt uitgezonden. Namelijk 8 sexy originals die zitten op één plek. En uiteindelijk stromen dus elke dag hun exen aan. En er ontstaat chaos. Die gaat met die ex, die is weer met die aan het regelen. Ja, het is ontzettend vet. Maar ik heb vandaag Kim in de studio. Kim, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, superleuk. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
0: Nou ja, geen dank. Dat heb je allemaal zelf gedaan. Want jij bent in mijn ogen een van de grote sterren van X on the Beach.
1: Ja, zeker weten. Ja, superleuk.
0: Want er gebeurt heel veel in jouw leven op dit moment.
1: Ja, zeker. Ja, er is heel veel gaande.
0: Er is zoveel gaande.
1: Ja.
0: Wat het allemaal is, dat gaan we vandaag lekker bespreken. Jij bent in het huis gekomen als de ex van Ferdy.
1: Ja, zeker.
0: En ja, als je die jongen even een klein stukje kan omschrijven, dan is het...
1: Ja, de vieze gekke Ferdy. Ja, zeker weten.
0: Gekke Ferdy, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Ik vind het leuk dat je er bent. Ik raak helemaal van apropos, want je bent de eerste vrouwelijke deelnemster die bij mij even in de studio zit.
1: Oeh, zo, dat voelt als een eer.
0: Ja. Hey, heb je ook nog vragen aan Kim omtrent het programma? Of je denkt, hey, ik wil dit zeggen, eventjes weten. Laat me het weten via de Apple Galaxy 085. 029-4x2 gaan we het uitgebreid over hebben. Mijn appbox staat open. Kim, misschien kunnen mensen ook nog bij jou een DM sturen. Waar kunnen ze jou een DM
1: op
0: sturen?
1: Ja, ze kunnen me zeker een DM sturen op Insta of op TikTok. Kunnen ze me zeker even een DM sturen als ze dat willen weten.
0: Wat is de naam?
1: Kim Nicolette, /.
0: Lekker, lekker. Zometeen meer informatie voor Kim en X on the Beach hier bij Nieuwsradio.

0: All-in hier op Galaxy. Ja, en met mij in de show natuurlijk de prachtige, maar ook zo gezellige Kim van Ex on the Beach. Kim, een hele goede avond.
1: Hele goede avond.
0: Ja hoor. Hey Kim, we kunnen je kennen van Ex on the Beach Double Dutch.
1: Ja, we zeker weten. Seizoen 12.
0: Seizoen 12. We zitten op dit moment in aflevering...
1: 5? Ja, zeker weten.
0: En jij bent de ex van Ferdy.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij bent voor hem op het strand gekomen. En ja. Hoe lang ken jij Ferdy al eigenlijk?
1: Ja, ik ken Ferdy al heel erg lang, want we hebben ook gezamenlijke vrienden en zo. En we gingen ook naar dezelfde feestjes en we komen ook uit dezelfde buurt. Dus we kennen elkaar echt al heel lang.
0: Ja, ja, want uiteindelijk is best wel een, het is best wel een excentrieke gozer. Ik bedoel, er gebeurt wel veel met hem.
1: Ja, er gebeurt heel veel met hem, ja.
0: Waar was je opgevallen?
1: Ik vind het heel erg leuk dat hij zo sociaal is, zo extravert en zo'n lekkere babbeltje. En hij is ook wel echt een goede flirt, ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: En hoe had hij jou veroverd, op welke manier?
1: Precies wat ik zeg. Ja, gewoon lekker extravert, hoe die gewoon is, ja.
0: Gewoon omdat hij Ferdy is.
1: Ja, het is gewoon Ferdy.
0: Ja, uiteindelijk zien we natuurlijk in het huis nog best wel een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ja, hij is met jou, maar hij wil volgens mij ook met iedereen zijn.
1: Ja, dat schoot me ook wel de verkeerde keelgat in, ja, zeker.
0: We kunnen er even een klein stukje naar luisteren wat daar gebeurde. Want ja. Demi, a.k.a. de BK van Nijmegen, die kwam terug van een date. Ja, en zij moest eventjes vertellen wat er allemaal gebeurd was. Ja. Nou, we gaan even een klein stukje luisteren. Komt-ie.
2: Dadelijk, één op één. Als ik het wil delen in de
3: groep, had
2: ik
3: het gedaan.
2: Ja.
4: Jij hoeft niet alles te weten, wijselijk.
2: Ja, maar ik mag Kiki ook niet zien.
4: Wat een kutje.
2: Ja, dat is toch Kiki? Wie is anders Kiki?
4: Nee, tuurlijk niet.
2: Nee, en ik zit allemaal...
4: Zo, jij hebt toch iemand van wie je bent? Hoe zou mijn kutje moeten zien?
1: Wat is Kiki? Mijn kutje? Wat de fuck krijgen we nou?
2: Dat is gewoon iets wat ik niet mag, net zoals dat. Dus ik dacht...
4: Nee, dan mocht je inderdaad.
1: Wil je dat dan?
2: Daar ga ik geen uitspraak over doen. Ja, wie zou Kiki niet willen zien? Ik denk dat elke man in de villa Kiki wel zou willen zien.
4: Wat fucking raar van jou.
2: Ja, oké, word boos dan.
4: Huh?
2: Niet tegen jou. Tegen jou.
4: Oh, dan kijk je mij toch ook aan als je tegen mij zegt?
2: Nee, nu niet. Kim zit gewoon niet om uit. In Nederland heb ik gewoon heel veel aandacht altijd van haar en dat voel ik gewoon nu niet. Terwijl nu zit ik in fucking Thailand in een prachtige villa. Je moet gewoon de hele tijd om me uit zitten. Gewoon de hele dag neuken. Ja, wat moet ik anders doen?
4: Ik heb het gevoel dat hij mij sowieso niet serieus neemt. Mijn gevoel niet en weet je gewoon de scheid aan mij heeft. Wat knik jij? Nee, jongen. De fuck nik jij? Nee, ga uit mijn buurt. Ver, die gaat niet naast me nu zitten. Ga maar daar zitten.
2: Praten?
4: Nee,
2: ik
4: ga
2: met
4: ik wil nu
2: praten.
4: Even niet praten. Ver, wat de fuck? Ver, luister dan.
2: Wil je dat met me praten of niet?
4: Ja, niet ik hier zo. Met zo, ja, zo meteen wil ik zeker wat voor jou horen, ja.
2: Is goed.
4: Zeker,
2: ja. Leuk.
0: Nou ja, goed. Er ontstaat dus best wel wat enigheid.
1: Ja, oh mijn god. Niet normaal. Oh, ik was zo boos toen ik dit hoorde.
0: Ja, dat snap ik. Je komt notabene voor hem het strand op. Je hebt die avond daarvoor nog gejoekeld met elkaar.
1: Ja, we hadden daarvoor nog de love matches samen gebruikt. En de dag daarna zegt hij zulke dingen dat ze iemand anders poes wilt zien. Ja.
0: Maar wat gaat er dan ook in je hoofd om, weet je wel? Waarom ben je eigenlijk... Ja, we zien later pas dat je helemaal uit je slof springt.
1: Ja.
0: Maar...
1: Nou, ik moet zeggen, het gebeurde en hij zegt, mag ik Kiki zien? Ik begon met mezelf na te denken. Ik zat op de bank en toen sloot ik me al een beetje af. Ik denk, wie de fuck is Kiki?
0: Dus, er is nog geen deelnemster hier die Kiki heet. Waar is Kiki?
1: Dus ik was aan het denken, what the fuck, heb ik wat gemist of zo? En ik zeg tegen Demi, wie de fuck is Kiki? En zij zegt van, ja, dat is mijn poes. Dus ik denk, what the fuck krijgen we nou? Dus ik werd helemaal boos. Ik vreet mezelf helemaal op van binnen. En ik, jezus, ik wilde zoveel andere dingen doen. Maar ik dacht, wow, heel even tot 100 tellen. Want dit gaat echt niet goed.
0: Nee, precies. Nou ja, uiteindelijk is het nog wel een soort van goed gekomen.
1: Je hebt hem
0: nog de laatste kans gegeven.
1: Ja, de laatste kans. Ja,
0: jullie hebben nog eventjes gejoekeld onder de douche.
1: Ja.
0: Hoe is het dan om jezelf zo op beeld terug te zien dat dan gebeurt?
1: Nou ja, het is heel confronterend wel om dat te zien natuurlijk. Want ja, ik was natuurlijk ook daar. Maar om het nu nog een keer te moeten zien, dat is toch wel even dat ik denk van, goh, oei.
0: Hebben jullie bewust ook voor de douche gekozen? Dat er niet pontificaal in beeld was?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk sowieso eigenlijk eerst geen seks op tv. Dat vond ik al een beetje awkward. Maar ja, ik dacht van ja, in de douche vallen misschien wel mee qua beeld. Maar er staan ook camera's in de badkamer. Dus ik dacht, nou ja, als ik misschien zo ga staan, dat valt wat minder op. Maar nee, alles wordt gewoon gezien.
0: Ja, je kan geen kamer ontlopen bij Ex on the Beach.
1: Nee, klopt, nee.
0: Het is niet zoals Temptation Island dat ze even naar de zee gaan.
1: Nee, dat ze even naar de zee gaan en geen camera's zijn. Nee, dat hadden wij niet op Ex on the Beach, nee.
0: Dat is dit niet.
1: Nee, zeker niet, helaas.
0: Er gebeurt heel veel in dat huis. Namelijk ook, we zien veel spanning. spanning bij, bij Henk en ja. bij Justin.
1: Ja, ook. Ja, zo, die twee zijn ook echt vuur samen.
0: Dat is vuur.
1: Ja.
0: Maar zeker ook na het programma gebeurt er heel veel. Ja, namelijk ook. Henk, die ik heb het gevoel dat Henk best wel veel spuwt, zeg maar, overal. Dus ja, op TikTok, die plaatst memes en allemaal dat dingen.
1: Ja.
0: Wat vind jij ervan dat Henk zo over alle deelnemers zo naar buiten aan het zeiken is?
1: Nou, ik vind het best wel erg, ook best wel respectloos, dat je met zo'n team leuke mensen daar zit en je gaat bijvoorbeeld zulke dingen herplaatsen of haalt spugen of zo. Dat vind ik gewoon ergens op slaan.
0: Nee,
1: dat vind ik gewoon super laag van hem en dat heb ik ook gewoon tegen hem gezegd. Ook heel de groep vindt dat ook gewoon niet zo lauw.
0: En hoe reageer je dan als groep zijnde van, dit is niet leuk voor de sfeer.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, ik had het ook zeker gedeeld ook in de groepsapp, want we zitten met z'n allen in de groepsapp ook. En ik had gezegd van, hoe vind je zelf dat het gaat? Dat is wel niet normaal. En toen had iedereen wel een beetje mijn back en die zegt ook van, dit is gewoon niet oké. Okay. Hoe je nu gewoon omgaat met elkaar en iedereen snapte me ook wel. En iedereen zei ook van, Henk, wat de fuck ben je allemaal aan het doen?
0: Ja.
1: Nee, dat gaat gewoon niet. Nee.
0: Nee, maar uiteindelijk wordt hij dus gecorrigeerd of niet?
1: Ja, zeker. Ja. In de groepsapp wordt je wel gewoon gecorrigeerd van, dit kan niet en zo. En wat hij als excuus gebruikt, ja, laat me met rust. Zo reageerde hij. Ja,
0: maar denk je dan dat hij dit dus alleen maar, zeg maar, opbrengt voor clout?
1: Dat weet ik niet. Maar
0: heeft hij echt een intense haat naar Justin?
1: Nee, hij heeft ook wel echt... echt wel haat ook wel naar Justin, hoor.
0: Ja?
1: Denk ik wel, ja. Tenminste, hij zegt wel ook dat hij van hem houdt. En het ligt heel ingewikkeld bij die twee, denk ik. Ja.
0: En hoe is het leven voor de rest in de villa? Weet je, hoe wordt het gedaan met eten en drinken?
1: Nou, eten, dat mis ik zo erg. Het eten was zo lekker. 'S Ochtends kwamen, werden we wakker gemaakt. Er stond een heel buffet, hele tafel klaar. Met van alle soort eten wat je kon kiezen. Was super lekker. Nou, dan bespreek ik een beetje de dag. Hoe het gisteren is gegaan, wat er vannacht is gebeurd. En dat is altijd wel
0: gezegd. En hoe laat moest je wakker worden bijvoorbeeld?
1: We werden altijd wakker gemaakt rond 1:30, 7:30. Ja, super vroeg, jongen.
0: Zo. Maar je zit dan ook in een soort jetlag.
1: Ja, niet normaal.
0: Met een kater.
1: Ja, niet normaal. En dan zo meteen zo'n camera meteen. Je wordt niet eerst rustig wakker gemaakt. En meteen waar je mee wakker wordt gemaakt, meteen de camera op.
0: Nee, je bent ook gewoon eigenlijk aan het werk natuurlijk ook. Ja. Je bent content aan het maken.
1: Ja, zeker weten. Ja, klopt.
0: Hey, uiteindelijk zien we dus dat Charlotte terug is gekomen.
1: Ja, Charlotte terug. Superleuk.
0: Maar Charlotte, hè? Heftig, man.
1: Ze is wel altijd aanwezig, ja, zeker weten, ja.
0: Maar ook qua gejoekel op televisie. Zij zou het nog doen in openbaar en het zwembad
1: ook. Ja, openbaar, ja. Ze zei ook gewoon, ja, hoe ze natuurlijk ook vorige aflevering heeft gedaan. Dat is ook natuurlijk voor de overbeurt. Dat ze zegt, dat Lavinio zei van, doe het hier dan. En dat ze gewoon het daar doet, waar we allemaal bij zijn. Waar wij bij zijn, productie bij zijn. Iedereen was er gewoon bij. Ja.
0: Wordt dat niet heel raar?
1: Ik wel, want ik vind dat zelf heel... Ja, ik zou dat zelf zeg maar niet doen, want ik vond het ook wel awkward om het zeg maar te doen waar iedereen bij was in de kamer zelf. Dat vond ik al awkward, maar ja.
0: Oh, maar ze waren er gewoon bij toen jullie dat aan het doen waren.
1: Volgens mij wel.
0: Dus jij was met Freddy aan het joekelen?
1: We waren gewoon in het huis allemaal, met z'n allen.
0: Nee, oké, maar uiteindelijk zien we dus best wel een goed shot dat jullie bezig zijn in die Love Mansion.
1: Ja.
0: Was de productie daarbij terwijl jullie daar aan de gang waren?
1: Nee, dat waren alleen de camera's die in het ding waren, zeg maar.
0: Oké.
1: Maar er worden wel vanuit elke kant, zeg maar, wordt wel gefilmd.
0: Ja.
1: Dat wel, ja.
0: Hey, en dan in het dagelijks leven, zou je er nog eens een keertje vastleggen voor jezelf? Of,
1: Nee, ja. Nee, dat niet.
0: Dit is voldoende geweest.
1: Ja, dit is goed geweest. Zo.
0: Mooi.
1: Ik heb genoeg gezien.
0: Nou, dat is ook alweer... daar kan je zelf ook meteen een cijfer geven. Lekker. Hey, als je nog leuke vragen hebt, stuur me even een WhatsAppje op 085-029-4x2. Als je een vraagje hebt voor Kim natuurlijk vanuit X on the Beach. We gaan het zo meteen eventjes uitgebreid hebben, Kim, over... toch wel eventjes... Nou, we kunnen het ook nu bespreken.
1: Ja,
0: er gebeurt veel online.
1: Ja, zeker weten. Ja. Op TikTok gaan nu een aantal dingen inderdaad online over bepaalde video's. Filmpjes, dat mensen bijvoorbeeld natekenen of bepaalde filmpjes gebruiken. En die zeggen van, dit lijkt echt op Kim. En in principe doet me niet zo heel veel, hoor. Want...
0: Maar wacht eventjes. Kijk, je wordt dus op dit moment dus beoordeeld door mensen over je uiterlijk.
1: Ja,
0: zeker. Over hoe jij daar uitziet.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me toch niet lekker.
1: Ja, er zijn allemaal momentopnames. En hun zien mij dan op dat moment. En als hun daar een mening hebben over hebben, ja, prima. Maar eigenlijk, het doet me niet zo heel veel.
0: Nee?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ken hen toch niet. Ze kunnen mij ook niet.
0: Nee, dat snap ik. Maar uiteindelijk wordt je video dus nu wel weer 7 ton keer bekeken als je erop reageert.
1: Ja, dat wel. Ja, ik heb er een video over gemaakt met een beetje zelfspot ook.
0: Ja.
1: En het gaat wel aardig viral van een dag, ja.
0: Ja, maar dan denk ik toch ook echt bij mezelf, jongens, laat alles gewoon lekker liggen, weet je wel. Maak niet zo druk. Je moet je niet zo druk maken over andere mensen.
1: Ja, ja, ja, ik weet het ook niet. Ja, ik...
0: En ik zie ook dus best wel dat bijvoorbeeld... kijk, jij had er is een TikTok gemaakt over jouw uiterlijk. Ja. Maar uiteindelijk heeft Henk hem dus ook herplaatst.
1: Ja, Henk heeft hem herplaatst. En dat had ik dus zelf niet eens voor het eerst gezien. Iemand anders van Ex on the Beach had dat gezien. En die stuurde dat naar mij. Die zegt, what the fuck zie ik nou? Dus ik zie het opeens. En ik denk, wat kregen we nou? Dus ik in de groepsapp gestuurd. Ik zeg van, what the fuck is dit? Dit kan toch niet? Dit is toch niet normaal? En toen hadden ze gereageerd van, wow Henk, dat doe je toch niet? Super respectloos, bla bla. Dus de groep had wel mijn back ook. En dat vond ik ook wel fijn dat ze gewoon ervoor opkwamen. Want dat is gewoon niet oké als we samen met z'n allen in huis hebben gezeten en je doet dan zoiets. Dat kan
0: maar
1: gewoon.
0: Maar komt het dan niet ook vanuit zijn eigen onzekerheid?
1: Ik denk wel dat sowieso als mensen haten op je, dat je gewoon sowieso uit eigen onzekerheid komt. Want echte baddies haten niet.
0: Nee, ja, goed gezegd eigenlijk. Ja, echte baddies halen het natuurlijk niet. Ja. Maar heb je dan nog wel wat te zeggen daarover tegen Henk, weet je? Kijk, nu heb je ook podium. Ik zou zeggen, als je daar nog wat over te zeggen hebt, of je denkt bij jezelf, het is al uitgesproken, het is prima zo.
1: Nou, ik vind het gewoon super laag van Henk. Henk, ik vind het gewoon super laag, dit gedrag van je. En ik dacht je beter ingeschat dan dit, maar ja, dit gedrag is gewoon echt niet oké.
0: Nee, laat elkaar gewoon allemaal lekker in hun waarde, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker weten.
0: Weet je, en accepteer gewoon lekker hoe iedereen eruit ziet.
1: Ja. En ik weet ook niet hoe zo die heeft gedaan, of hij dit nou verklauwd heeft gedaan of niet. Dit is gewoon echt super lelijk gedrag en dat maakt hem zo'n lelijk mens. En niet alleen naar mij toe, maar ook naar de buitenwereld. Mensen kijken nu zo anders naar je en dat is echt gewoon zonde.
0: Nou, denk je dat iedereen anders naar Henk nu kijkt?
1: Ja, ik zie wel bepaalde comments. Dan in dat filmpje keek ik dan in de reacties. En daarin zag ik ook dat mensen zeggen, wow, Henk heeft dit herplaatst. Henk heeft dit gewoon voor herplaatst. What the fuck, super laag van hem. Komt waarschijnlijk door zijn eigen onzekerheden en zo. Dus niet alleen ik denk daarover, ja.
0: Oké, dus het wordt... Nou ja, goed, we moeten ook niet allemaal tegen Henk gaan creëren natuurlijk.
1: Nee.
0: Want uiteindelijk kunnen mensen fouten maken, kunnen erop terugkomen.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, volgens mij heeft Henk wel zijn herplaatsing verwijderd.
0: Ja?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Maar die screenshot dat hij had gemaakt met sushi van Justin...
1: Ja, oeh, ja, dat is ook super... Ja, met AI ja, ook gemaakt, ja.
0: Kijk, luister, liefie, ik vraag je natuurlijk hier niet om Henk even af te zeiken. Zeker niet, maar er gebeurt natuurlijk gewoon veel buiten het programma om.
1: Ja,
0: kijk, wat daar gebeurt,
1: heel veel.
0: Dat zien we en dat begrijpen we en... Ja, weet je, ik hoop natuurlijk... Want ben je nog samen met Ferdy?
1: Nee, ik ben... ga je zo eens zien in de reunie.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd of je... Ja, ik vind jullie wel een leuk stelletje samen.
1: Ja, we zijn heel erg leuk, ja.
0: Nou, lekker. Kim, ik ga met vol smacht wachten op de nieuwe aflevering. Want Charlotte is back.
1: Ja, spannend.
0: Ja, en Danisha is natuurlijk gekomen. Livigno krijgt het een beetje zwaar, denk ik.
1: Ja, klopt, want toen ging natuurlijk op date.
0: Ja.
1: En samen met Tanisha om een beetje uit te praten.
0: Ja.
1: En ze kregen Tanisha ook natuurlijk een special power natuurlijk. Om te kijken of ze met hem samen ging slapen natuurlijk in de Love Mansion.
0: Ja.
1: Maar ja, toen kwam Charlotte aan.
0: Charlotte is back.
1: Ja, Charlotte is back.
0: Oh my god.
1: Ja, oh.
0: Hey, wat zit er allemaal nog meer voor jou in de pijpleiding? Want, je hebt nu natuurlijk dat programma gedaan.
1: Ja.
0: Ik denk dat je veel wordt gevraagd voor boekingen.
1: Jawel.
0: Het komt binnen.
1: Het komt eraan, ja.
0: Leuk. En ga je nog... Wat ben je van plan om nog meer te gaan doen?
1: Weet ik niet. Je moet even kijken hoe het eruit gaat lopen. Hoe het allemaal gaat en zo. En kijken wat er op me afkomt.
0: Nou, wat leuk. Kijk, babbelen kan je wel. Dus ik verwacht binnenkort wel een podcast van je.
1: Ja,
0: of,
1: weet wat allemaal komt.
0: Of je woont ergens natuurlijk in het zuiden van Nederland. Ga even daar... Of niet zuiden als Brabant, maar richting... Ik denk een beetje Rotterdam of zo, als ik een accentje hoor.
1: Zeker, ja, klopt.
0: Weet je, misschien kan je even bij daar even radio maken of zo. Ik vind het in ieder geval waanzinnig dat je hier bent. Ik hoop je ook snel eigenlijk weer langs te komen. Want geef me even een tip van de sluier. Gaan er nog veel meer gekkere dingen gebeuren? Of is het voor jou eigenlijk wel klaar?
1: Er komt nog zoveel aan, dat is niet normaal. Dus je moet echt zeker blijven kijken.
0: Lekker. Ondertussen verslik ik me. Kim, onwijs bedankt. Waar kunnen mensen je checken?
1: Jullie kunnen me checken op mijn socials. Kim Nicolette, -/.
0: Kim Nicolette, mijn follow heb je erbij.
1: Ja,
0: ik vind je een prachtmens en ik geniet van je op X on the Beach. En je zei trouwens dat je ook hele stoute feesten ging met Ferdy en om dat soort dingen.
1: Ja, een beetje wel. Maar op zich val me qua stouter. Maar ik ga wel heel veel feesten met Ferdy.
0: Leuk. Ja. Ga lekker met z'n allen lol maken.
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Misschien zie ik je binnenkort wel eens een keertje voorbij waggelen op de Kama Sutra-beurs. Want ik ga er ook soms wel eens naartoe. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier. En dank je wel dat je bij mij in de studio wou komen.
1: Ja, is goed. Hartstikke bedankt voor de uitzending.
0: No worries. News Radio hier. Volgend uur ben ik natuurlijk weer bij. Tot mijn 9 uur.
3: Check out the music. Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: These are the bangers on Galaxy.

now. Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB Digital Radio, online or in our free radio app.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en het tweede uur is begonnen van Nuss Radio. Ja, en beter laat voor het inchecken voor het interview samen met Kim van X on the Beach. Geen niet getreurd, check onze socials. Daniel Nussbaum op TikTok of Galaxy op Instagram. Zometeen hoor je Kevin en Roxy Dekker, maar nu eerst Dave en Tems.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: kans. No games hoor je hier op Galaxy. Ja, en het is nog bijna zover. Namelijk 1 uur en 3 kwartier. En dan begint namelijk de wedstrijd Marokko tegen Frankrijk. Ja, ik ben natuurlijk onwijs benieuwd wat jij van de stand gaat denken. Laat me het even weten via de app 085-029-4x2.
1: It's the summertime, baby.
2: It's the summer of hip hop.
1: Yeah.
2: Summer means to me barbecuing and clubbing it with my girls.
3: This is the Galaxy Summer. Enjoy the summer on Galaxy Radio.

0: Chris Brown. WGFT, a.k.a. We're Gonna Fuck Tonight for the Year. Op Galaxy.
1: Ja, en ik ga eventjes overschakelen naar de harde kern.
0: Marokko supporters, want die zitten daar in Boston. Ze spelen daar vanavond de wedstrijd. Ja, natuurlijk Marokko tegen Frankrijk. Eventjes overschakelen naar mijn Mo B daar.
2: Yo, ik ben er, man.
0: Ja, lekker. Jij bent op dit moment in Boston. Je gaat vanavond naar de wedstrijd Frankrijk-Marokko.
2: Ja, man.
0: Hé, hey, ik spreek hier wel echt met de harde kern. Ik moet je ook met een andere naam noemen, want je wilde namelijk niet met je normale naam op de radio komen. Klopt dat?
2: Nee, man, dat wordt hem niet. Het is gewoon Mo vandaag, man.
0: Mo. Oké, lekker. Hé, hey, maar de spits Saibari, er niet bij.
2: Ja, klopt, man. Het is heel jammer.
0: Ja.
2: Alleen, er is niks tegen te doen, man. Ik heb nog steeds goede verwachtingen.
0: Ja.
2: Marokko gaat met de winst naar huis, man.
0: Dat denk je?
2: Ik weet het bijna zeker, man. Ik weet het zeker.
0: Ja, want de winkans staat eigenlijk op dit moment op 61% Frankrijk, 24% verlenging en 15% kans voor Marokko. Hoe is dan, weet je, de sfeer met jou en je vrienden, weet je wel? Neem even mee naar de aanloop naar zo'n wedstrijd toe.
2: Kijk, ik zeg je eerlijk, tegen Canada had ze ook gewoon redelijk goed gespeeld. Ik heb gewoon hele goede verwachtingen, man. Ze zitten gewoon echt goed te spelen de laatste wedstrijden. Ik denk gewoon, het moet wat worden, man.
0: Ja, en maar wat ga je dan...
2: Mijn baan is eruit, dat is jammer, maar ja.
0: En de nieuwe spits, wat vind je daarvan?
2: Ik vind hem goed, man. Het komt goed, man. Ik weet het zeker. ik heb geen twijfels, man.
0: Oké. Okay.
2: Het is onze wedstrijd.
0: Ja. Hey, vervolgens zien we uiteindelijk natuurlijk ook de magistrale Mbappé op het veld staan vanavond.
2: Ja.
0: Ja, wat Marokko het beste moet doen tegenover Mbappé? Denk je dat hij de eerste even gewoon een rotschop moet geven, zodat hij meteen stopt spelen?
2: Ik denk gelijk blessure of zo, man. Gelijk blessure of zo, man.
0: Ja?
2: nee. Ik zeg je eerlijk, ik denk gewoon, je toch, het is een hele goede speler. Sowieso Frankrijk heeft een hele goede team, maar... Bro, mijn verwachting gaat niet veranderen, man.
0: Nee, het zou ook een beetje raar zijn.
2: We hebben ook Nederland gepakt, weet je. Dat zag ook niet veel mensen aankomen.
0: Was je daar trots op?
2: Ja, ik was sowieso trots op het team, weet je. Ik vind het super mooi. Het maakt niet uit tegen wie we spelen.
0: Ja, lekker. Hé, hey, maar Mo, ik wens je natuurlijk onwijs veel plezier en succes vanavond.
2: Dankjewel, man. En je ook succes met het... Met deze dingen.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Hé, nog als laatste. In Nederland gebeurt er natuurlijk best wel veel als de wedstrijd is afgelopen. Namelijk, er ontstaan best wel veel opstootjes. Mensen zijn allemaal blij. En in de media zie je natuurlijk best wel veel rellen op straat. Heb je nog wat te zeggen tegen je Marokkaanse broeders voor de afloop van de wedstrijd? Of zeg je van, joh, weet je, laat het maar gewoon gebeuren?
2: Nee, man. Ik zeg je eerlijk, het is...
0: Nu loop je vast. Je hebt Boston's verbinding op dit moment. Even nog één wat zei je?
2: Ja, we moeten het gewoon rustig houden. Wel natuurlijk feesten, lekker naar buiten gaan. Maar rellen en zo, ik verwacht dat niet. Onze broeders gaan het gewoon lekker rustig houden vandaag. En we gaan met de winst naar huis.
0: Lekker, man. Ik wens jou en natuurlijk al je Marokkaanse broeders heel veel succes vanavond. En dan maar even winnen dan, toch of niet? Oh, is dat de Bosnische verbinding? Hallo, ben je daar nog? Veel succes vanavond.
2: Bro, die wifi gaat fout, man. Die wifi gaat fout.
0: Lekker. Nou, veel plezier, jongen.
2: It's cool, thanks.
3: This summer, roll down your windows. Cause we're down for the ride.
4: No limit, they pushing, yeah.
3: Listen anywhere on our free Galaxy Radio app.
5: Hold my summer down.
3: Available in the Apple or Google Play Store. Yo.

problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was verder dan die mannen van mijn leeftijd. Als ik met je zit, dan komt er sowieso wel cake.

0: selectie natuurlijk. Ja, ik heb toch sowieso altijd wel het gevoel dat Japan altijd in 2060 al leeft. Ik bedoel, daar worden zoveel uitvindingen al gedaan. En ik zou er ook heel graag een keertje naar op vakantie willen. Want ja, die hebben verpakkingen die zichzelf allemaal opwarmen. Dat je gewoon alvast lekker in de trein of als lekker warme avondeten kan halen. Terwijl in Nederland moet je dan nog strompelen naar een magnetron lopen. Maar goed, er is een nieuwe uitvinding gedaan in Japan. En ik, ja, dit is toch zo fantastisch. Dat hoor je zo meteen. Naar Naro en Shairo en Diops met buiten. Maar nu is Rocco en Rick Ross en Future Ueno hier op Galaxy.
1: Hey. Oh. I hope you know my song.
2: Hello, we are Galaxy.
3: You don't need no. Oh, high class niggas.
4: This shit sound crazy.
5: This shit sound crazy.
3: Flash it only.
5: Flash it only.
3: You know what I'm saying?

0: Ja, er gebeurt altijd onwijs veel op mijn For You page. Ja, ik heb ook echt, ik weet niet hoe ik eraan ben gekomen, maar ik heb zo'n rare For You page. Er gebeurt zoveel dan, ja, dan zit ik wel eens met vrienden op het terras en die zitten dan weer met Discover te kijken. En dan zeggen ze, oh Daan, wat zit je allemaal op te zoeken zo op dat Instagram en dat TikTok. Ik zeg, ja, ik kan er ook niks aan doen, maar ik ga wel altijd met je delen. Want er staan bijzondere dingen op, waaronder bijvoorbeeld een nieuwe uitvinding in Japan. Want de Japanse uitvinding ging viraal met een slimme BH die alleen geopend kan worden met een geregistreerde vingerafdruk. En de sluiting bevat een kleine vingerdrukscanner en opent pas wanneer de juiste afdruk wordt erkend. Ja, het ontwerp werd online al snel de anti-vreemdgaan BH genoemd. Het gaat om een prototype en is natuurlijk niet officieel nog te koop. Maar ja, goed, ik weet niet of je weet hoe je vreemdgaan gaat. Maar dat heeft niet alleen maar met de BH te maken, maar ik denk ook met het slipje. Dus misschien de ouderwetse kuisheidsgordel terugbrengen, maar dan met een vingerafdruk. Ik heb geen idee. Daarnaast nog ander bijzonder nieuws, want Justin Bieber treedt namelijk op tijdens de finale van het WK voetbal. Ook Burna Boy, Coldplay, The Muppets, BTS en Shakira en Madonna staan op het podium. En de finale show duurt maar liefst 11 minuten. Lekker Amerikaans. Ja, en daarnaast is er zojuist een waarschuwing geweest vanuit de burgemeester Marcouche. En die waarschuwt de Marokkaanse fans, het moet wel een keertje klaar zijn. Want de burgemeester Ahmed Marcouche, de Marokkaanse voetbalfans, oproept zich te gedragen als ze na een mogelijke WK-zege de straat op gaan. Hij zag de overwinning op Canada volgens eigen zeggen gevaarlijk rijgedrag, hard klaksoneren en auto's die met hoge snelheden door Arnhem reden. En voor de kwartfinale tegen Frankrijk zijn extra boa's en agenten op de been gezet. Nou, ik ben benieuwd of de Marokkaanse gemeenschap daar zich gaat aan houden. Luister nou en je komt van Marokkaanse kant om me af. Laat even weten, wat ga jij doen als Marokko toch tegen Frankrijk gaat winnen? 085-029-4x2. Ik ben benieuwd naar jouw antwoord.
1: Cold drinks, warm nights. This is what you want. Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B en Afrobeats.
2: We are Galaxy Radio.

0: Party. Hoor je hier. Op Galaxy. Ja, ik krijg zojuist van mijn beste Mattie wat doorgestuurd. En ja, ik denk echt wel zo, wie verzint dit dan ook weer? Hij... Die gozer leeft ook op Instagram. Net zoals dat ik zojuist ook altijd mijn viewpage deel, leeft hij ook op Instagram en TikTok. En hij stuurt me wat door dat je nu tegenwoordig, omdat er dus een theater in Amsterdam dus eventjes gewoon een zomerstop heeft, hebben ze dus een moppenlijn uitgebracht, zodat mensen nog wel een beetje vermaakt kunnen worden. Dan denk ik echt, wie belt dit? En ten tweede, ja, ik wil hem eigenlijk gewoon even als test bellen om te kijken wat krijgen we eruit. Het is, ja, wie verzint deze shit ook weer? Nou goed, ik ben benieuwd. Misschien is het wel fucking grappig dat ik hem misschien blijf bellen en dat ik er ieder show gebruik van ga maken. Ik ga gewoon eens eventjes proberen hier gewoon tijdens de uitzending. Wat gebeurt er als we de moppenlijn van Amsterdam gaan bellen? En, nou goed, daar gaan we. Ik ben... Dit kan toch ook weer niet goed?
1: Wat is het belangrijkste bij een goede mop timing?
0: Was dit het? Nee, even serieus. Was dit het? Krijg je alleen maar dit te horen? Ten eerste, ik heb geen moer gelachen. Het is gewoon niet grappig. Nou, even kijken. Maar krijgen we dan ook dezelfde als we nog een keer bellen? Even kijken.
1: Er lopen twee Belgen over straat.
0: Nee.
1: Zegt de ene nee. Belg tegen de ander.
0: Nee.
1: Ken jij een goede mop?
0: Nee.
1: Zegt de andere Belg.
0: Nee.
1: Ja, er lopen twee Belgen over straat. Zegt de ene Belg tegen de ander. Ken jij een goede mop? Zegt de andere Belg.
0: Is het een loem
1: ja,
0: of zo?
1: Er lopen twee Belgen...
0: Yes. Oh my god. Nou, mocht je dus geen humor hebben, bel dan eventjes de moppenlijn in Amsterdam. En dan kan je misschien nog een beetje lachen, gieren, brullen. Nou goed, ik ben blij. Ik hoop niet dat ze centen ervan vragen. Anders krijg ik weer baas B op mijn gedak dan. Dat ik zojuist allemaal centen heb weggespeeld met onze lijn. Goed, dit was ons radio voor deze week. Ik hoop jou natuurlijk weer gewoon volgende week dinsdag weer lekker wat van je te horen via de Galaxy App 085-09-4x2. Ik wens jou heel veel plezier met als je de wedstrijd gaat kijken. Marokko, Frankrijk, en anders word je toch denk ik wel wakker getuterd. Mij hoor je dinsdag 7 tot 9. You!
2: We are Galaxy Radio.
3: You already know.
4: You know my name.
5: Hey.
2: We are your daily playlist provider.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Onder de mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B. These are the bangers on

listen wherever you go on our free radio app. Download it now. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren. Galaxy Radio.

Heerlijk. Je gaat sowieso. Je hebt net geluisterd naar Jay-Z met I Just Wanna Love You. En dat draai ik hier bij Big North op Galaxy Radio met een reden. Want het dope is dat Jay-Z een show gaat geven in Londen binnenkort. Dus hij gaat weer gewoon zijn ding doen live. En dat vind ik heel dope. Daarom dat ik zoiets van, ik gooi gewoon even een van zijn sure shot tracks die hij wel live gaat doen. Anyway, nu is het tijd om te gaan luisteren naar Rich the Kid met Calling My Line. Heerlijke tune. Ik vind Rich the Kid sowieso een hele dope artiest. Altijd een goede delivery, altijd wel een lekkere beatkeuze. Dus daarom had ik zoiets van, ja man, ik open er ook gewoon lekker mee nu eventjes. Zodat je er gewoon to the fullest van kan genieten hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en je kan sowieso nog meer dope verrassingen kan je verwachten. Waaronder ook gewoon een nieuwe tune van Bokke 8. Maar nu is Rich the Kid. Aight!

Yes, yes, y'all. Sowieso luister je naar Break North. Hier op Galaxy Radio. Ik ben Dietje Loper. Ik ga even met je door de playlisten. Te beginnen met Rich the Kid met Calling My Line. Daarna... The World is in Trouble. Heerlijke tune. Daarna Bokke 8 en Jo Silvio met Extra. Daarna... Grand Agent met Happy 4th. En dat is natuurlijk de 4th of July. Daar hoor je nog tevens de instrumental van. Maar ik kan het niet genoeg krijgen van die tune van T.I. Dope Boys Academy. Dat is waar je naar gaat luisteren. Featuring T-Pain en Jeezy. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes. Dat sowieso. En er komen nog een paar dancehall verrassingen aan. But stay tuned for that. Alright, you is Grand Agent.

0: Hey, Danny hier van Flava in je ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend. Here comes the brand new flavor in your ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
1: Boogs, you know what I'm saying?
2: These are the bangers on.

kan echt geen genoeg krijgen van Nas, man, door de jaren heen. Nog steeds relevante shit uitbrengen, maar wat ook heel dope is, tegenwoordig gewoon een ontzettend goede ondernemer. Waarmee hij ook kansen creëert voor andere mensen. En ja, iemand die best wel goed is in het ingooien van zijn kansen is The Game. Altijd controversiële meningen, maar ook nog steeds in The Game. En daar ben ik dan wel blij mee. Samen met Cool & Dre heeft hij de tune Like Father, Like Daughter uitgebracht. En jij gaat er naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga je gegarandeerd de lekkerste tunes brengen. Alright, you know what it is.

Wat een lekkere tune toch, Nas, Halftime van het legendarische album Illmatic. Daar heb je net naar geluisterd, hier bij Break North op Galaxy Radio, bij DJ Lowpro. En weet je,

0: Galaxy. Turn the season up.
1: Ze drinken Hennessy, echte kroegtijger, ze drinkt veel. Mm-hmm.

0: Ja toch, je luistert naar Brick North op Galaxy Radio en de tunes waren nice. Te beginnen met The Game en Cool and Dre met Like Father, Like Daughter. Daarna T.I. met Dope Boys Academy featuring Jeezy en T-Pain. Daarna Lassa met Kroegtijgen featuring Bokusam en Poke. Daarna Honey Baby. En Queen Naija met een hele lekkere tune. En nu ga je luisteren naar No Explanation hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper met de nicest tunes, hè? Oh. Yeah.
1: Prime Minister of Defense. Master Chemist. Rev up the engine, I'm just getting the systems warm. Solid as a rock, even if I'm in liquid form. Fingers covered in trinkets, even the

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
1: These are the bangers on

toch, je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben al geopend met de tune van de Dog Pound. Met One by One. Wat je kunt vinden op het fantastische album Dog Food. You got to check that out. Het is zo dope. En weet je, Daz Dillinger heeft veel van de producties voor zijn rekening genomen. En hij zit al een beetje op zijn cake, man. Hij wil nog wat royalties gaan ontvangen voor de projecten die hij in het verleden heeft gedaan. Waaronder het album van Tupac, waar hij veel joints voor heeft geproduceerd. Maar ook nog steeds voor Snoop Dogg. Maar goed, wie weet dat het gaat lukken. Nu ga je nou verluisteren naar een joint van T.I. met Dope Boys Academy. Featuring Jeezy en T-Pain hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de dopest tunes. Aight!

Ja toch, je luistert heerlijk naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, het is tijd om je te gaan blessen met de players. Te beginnen met T.I. met Dope Boys Academy featuring T-Pain en Jeezy. Ja toch, daarna een lekkere tune van D-Celebrity met Up. Daarna Push of Glorilla met Main featuring Pusha T. En laat nou Main eigenlijk door de ondergang misschien van Pusha T kunnen zijn. Want de zaak ligt er natuurlijk niet om, een soort van kidnapping-achtig proces. En ja, dus die beelden zijn ook op het internet gegaan. En dat zag er erg apart uit, al zeg ik het zelf. Maar goed, it is what it is. Ik hoop in elk geval dat Pusha T nu tijd heeft voor bezinning. En dat hij toch, als hij weer ooit out there is, mooie dingen gaat doen in het leven. Anyway, daarna Fies met Malice in the Palace. En dat verwijst naar een basketbalgebeurtenis. Grote vechtpartij tussen de Detroit Pistons, als het goed is, en de dingen, man, Indiana Pacers. En ja, dat is die playlist. En weet je wat? Het is natuurlijk tijd voor gewoon een lekkere tune. En wat laat ik dat eens zijn? Even kijken hoor. Ja, maar er is zoveel keuze altijd. En dat maakt het altijd wel grappig. Maar ik ga eventjes in een soort van laid back mode. Beyoncé heeft een nieuwe tune uitgebracht genaamd Morning Dew. En dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper met de nicest tunes out there, right?

0: I thought it was all over.
1: Right. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. De tune die je net hebt gehoord is van J.Ru The Damn met je Playing Yourself. Geproduceerd door niemand minder dan DJ Premier. En weet je, nu ik toch in die old school legend zit. Craig G is de laatste tijd best wel weer bezig met het releasen van tracks. Zo heeft hij nu Brando uitgebracht. Featuring Jake Palumbo. Some real boom bap hip hop shit. Dat is waar je nu naar gaat luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro with the nicest tunes. En Greg G. Ken je natuurlijk van je Juice Crew, right?

Ja toch, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. DJ Loper, het is tijd om je te gaan blessen met een lekkere playlist. Te beginnen met... met de tune... Brando. Of Brando, dat is het eigenlijk. Van Craig G en Jake Palumbo. Old school legend hip hop, legendary hip hop shit. En weet je wat het dope aan die tune is? Craig G, lid van natuurlijk de Juice Crew. Van way back, way back, way back into time. En dat is wel wat het dan legendary maakt. Want die maakt al sinds de jaren 80 maakt die muziek zo ongeveer. Dus daarom had ik zoiets van, ja man, ik moet het wel even gaan celebraten, toch? Daarna Fredo Bang met Gates Don't Wanna. Daarna Iwata met White Line. Even een paar dancehall tunes. Daarna Cappy and Tactical met Bring It Calm. En ja, nu is het tijd om te gaan luisteren naar een hele lekkere tune van Anaya met Outside. Heerlijke soulful R&B shit. En je luistert al een klein beetje naar de instrumental for the moment. Alright, tijd voor Anaya met Outside. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de illest tunes.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: These are the bangers on Galaxy.

0: Download it now.
1: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.